0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onhee, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van die twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
3: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onhee, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
2: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. In een illegale kinderopvang niet ver van Parijs in Frankrijk heeft de politie 12 kinderen teruggevonden in een auto. Die stond geparkeerd in een kelder. Het ging om kinderen van slechts enkele maanden tot 8 jaar oud. Twee personen zijn opgepakt, de ex-onthaalmoeder en de eigenares van het gebouw. Ze worden verdacht van het opzettelijk in gevaar brengen van meerdere mensen en van zwartwerk. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon wel door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. Fiscaal expert Michel Maus verklaart.
3: Wat zeker een verantwoording kan zijn, is het gebrek aan fiscale kennis. We zitten nog altijd in ons onderwijssysteem met een manco op dat vlak. Onze middelbare scholieren die worden wel voor een stukje al onderwezen in financiële geletterdheid, maar op vlak van fiscale geletterdheid is het nog een ander verhaal.
2: Wie zijn aangifte niet indient, moet extra betalen. Bij een eerste overtreding komt er 10% bij. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. Bijna de helft van de leidinggevenden in ons land gebruikt stiekem AI op het werk. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Digitale Barometer. Opvallend, bijna 1 op de 5 gebruikt ook software die het bedrijf niet eens heeft goedgekeurd. Expert Jurie Goos legt uit wat de gevaren zijn.
4: Dat je gegevens gaat delen, gegevens die eigen zijn aan de organisatie over medewerkers of over klanten of producten of contracten, die men dan een analyse op wil gaan uitvoeren, dat men die gegevens plakt in een tool die publiek beschikbaar is en eigen aan AI-tools is dat die data eigenlijk in de cloud gaat en men weet eigenlijk niet waar die exact naartoe gaat, laat staan wat de voorwaarden zijn, wat men met die data doet.
2: Experten raden daarom aan om de toegang tot AI te beveiligen en de toegangsrechten te beperken. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook de toeristen van een camping. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleaire deal gesloten met Saudi-Arabië. Dat land mag werken aan kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië daardoor op korte termijn ook wapens kan maken. En dat is verboden. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op buien, maar later breekt de zon wel door. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
6: zeg?
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Dag Robert, storen we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is er ook bij.
8: Hallo.
7: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, dat past niet meer.
8: Allee, maar dat past toch nog?
7: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro.
6: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
8: Geniet er maar van, jongen.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer uit Thaise. Zie het ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha,
7: aha, aha. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Jambon. Komt onder meer omdat onze fiscale geletterdheid niet op punt staat en het belastingsysteem te moeilijk is. Maar let op, als je je aangifte niet indient, moet je extra betalen. Fiscaal expert Micha Maus.
9: Als je de belastingaangifte niet indient, kan de administratie u sanctioneren en dan gaat u ook sanctioneren. En doorgaans betekent dit een belastingverhoging van 10%. En mensen die geen aangifte hebben ingediend tegen de deadline, die zullen eerst nog een rappel krijgen. En pas als ze niet reageren, dan gaan ze effectief echt gesanctioneerd worden.
8: Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimo. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. Saudi-Arabië mag van de VS een kernprogramma starten. Daar heeft de Amerikaanse president Trump groen licht voor gegeven. Dat mag enkel dienen voor burgerlijke doeleinden zoals kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië op termijn kan werken aan nucleaire wapens. En dat is verboden. Intussen hebben Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die ze hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui. Later breekt de zon erdoor, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Aha, aha, aha. Minerva. Minerva.
12: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

Donderdag, ja, 23 juli. Een hele goede morgen, lieve luisteraars. Dit is het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja. Ons Lidie, die zit aan de telefoon, die is er ook weer bij vandaag. En je kan altijd even bellen, moest je iets te zeggen hebben, op het welgekende nummer 03 219 17 27.

En dat was de stem van Malcolm Roberts. Hij is geboren in Manchester. En het was de Britse zanger die zong You Know One But You.

Sir Thomas John Woodward, zo heet hij feitelijk. Wij kennen hem natuurlijk onder de bekende naam Tom Jones. Een van zijn bekendste nummertjes en ook een heel mooi nummertje was dit. Till, en het is 8:15.

En dat was nog eens die prachtige stem van Diana Ross. En ze zegt het gewoon, stay with me. En ik blijf ook nog eventjes bij jullie hoor. Dus we gaan naar Juan Luis Guerra met het mooie Burbujas de Amor.

De stem was het van Charles Aznavour en Mourir Demi. Ja, lieve mensen, u weet het, we zijn allemaal ook wel een beetje aangedaan van het overlijden van onze radiopresentator Lou van Put. En daarvoor ook Richard Kools hebben we moeten afgeven. Dus misschien zijn we iets stiller vandaag, maar we gaan er toch proberen een leuke dag of een leuke programma van te maken.

0: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva

En het is ook een van de zoveel artiesten die we zeker nooit mogen vergeten. Anne Christie was het met het bekende nummertje Gelukkig zijn.

0: to you. Happy birthday to you.
1: Ja, en we hebben er een jarige. En ik heb voor hem speciaal een plaatje klaar liggen. Een hele gelukkige verjaardag gewenst, Dimitri. Of Dimi, zoals we hem kennen, Papa Nikitas. Een hele moeilijke naam wel eventjes vooruit te spreken. Dimitje, voor jou, uw favoriete zangeres, Dalida, met Laissez-moi danser.

0: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan regionale luchthavens. Dat schrijft de Standaard. Het kabinet van minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
3: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen, ter waarde van 12,1 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
2: Minister de Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimol. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers die vooruitkamerlid Niels Stas heeft opgevraagd.
4: Het is op dit moment niet duidelijk waarom dat is. Is dat omdat ons belastingssysteem te complex is? Is omdat een stukje van die mensen daar een stukje nonchalant in zijn? Dat zal verder onderzoek vragen. Maar het is wel duidelijk dat er een risico is dat die mensen te veel belastingen betalen. Omdat zij niet alle gegevens kunnen doorgeven aan de fiscus.
2: Als je je aangifte niet op tijd indient, riskeer je een boete van 10% extra op je belastingen. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. Houthi-rebellen hebben 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci Immobiep.
12: Aha. Minerva.

Ja, zo lieve mensen, dat was ons accordeon nummertje voor van de week. Dat waren de Melando's met een Spaanse medley. Welkom in het tweede gedeelte van het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja, ons Lydie aan de telefoon. Dus als je iets wil vertellen, gewoon eens even wil bellen, dat kan altijd op het nummer 03-219-1727. Bel maar gerust, dan heeft ze ook wel iets te doen. Grapje hoor.

0: Elton John. En hij heeft het over Daniel. Het is iets voor 9:30. Ik heb hier een nummertje klaar liggen, lieve luisteraars. Dat doet me terugdenken een beetje aan mijn jeugdjaren, weet je nog? De meesten zullen de kuskusdans nog wel kennen. Vroeger was dat de La Bamba, maar er kwam altijd nog zo een plaatje achter. En dat is er eentje van.
1: Approchez, approchez! On va danser le big bisou! Big bisou!

0: direct doet Daan schoenen aan. Want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaag op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-3268. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-3268.
6: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

En natuurlijk, wie was dit? De grote fan van ons Maria Elvis, de telefoniste van de Danny en nog van enkele andere presentators. Elvis Presley, speciaal voor jou, Marietje, met My Boy.

En dat was hem nog eens, hè. Dat was hem nog eens. En dat was speciaal voor Betty. Betty uit Mortsel. Een grote Claude Bartotti-fan. En het mooie Madame. Zo zijn we aan ons... bijna aan het einde van ons programma. Aan onze laatste vocale voor het tijd zijn van 10 uur. En voordat de Julien hier mijn stoeltje gaat overnemen. Op aanvraag ook eentje. Een heel mooi nummertje. Engelbert Humperdinck met Il Mondo.

Zo, lieve mensen, dit was het dan voor vandaag. We zijn bijna naar de klok van 10 uur. Ik hoop dat jullie er toch van genoten hebben vandaag. Het ligt een beetje moeilijk voor veel presentators, denk ik toch. Maar we doen ons best. Ik ga mijn stoeltje doorgeven aan onze Julien van Noten. En dan hoor ik jullie terug volgende week, een donderdag. En ik zou zeggen, maak er nog een fijne dag van. Als je nog iets kwijt wil of je wilt een mailtje sturen, dat kan altijd naar katja@radiominerva.be. Heel veel groetjes en natuurlijk ook van ons Lidie, heel veel groetjes.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan de regionale luchthavens, dat schrijft de Standaard. Kabinet van minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor de parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
7: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen, ter waarde van 12,1 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
6: Minister De Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. En prinses Eleonore gaat in Nederland studeren. In Utrecht begint sinds september aan de opleiding Liberal Arts and Sciences. Daarbij kunnen studenten zelf een opleiding samenstellen door te kiezen uit verschillende sociale en geesteswetenschappen. Ze studeerde dit jaar af in het middelbaar in Brussel. Het is voor Eleonore haar eerste studie in het buitenland. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliefde. Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliefde op www.oraliefde.be. Kiezen voor Oraliefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goedemorgen iedereen, welkom bij Radio Minerva met de Notenkraker. Vandaag 23 juli. Ook op deze donderdag zetten we nog altijd toch ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. De Notenkraker is telefonisch bereikbaar op 03 219 17 27. We nemen van start met een nummertje dat we natuurlijk ook kennen van Harry James, maar deze is een keer bewerkt door Karel Herberger.

De luisteraars die het nog niet zouden zijn, die kunnen nog altijd lid worden, steunend lid of erelid worden van Radio Minerva. Wat moeten we daarvoor doen? Gewoon even naar bellen naar mijn collega, die zit te wachten op de telefoon 03 219 27. Zo simpel is dat. Nee.

Ja, en dan was het natuurlijk Stafke Fabri met zijn gekende Antwerpse twist. Om iedereen een hart onder de riem te steken en dan ook in het bijzonder voor Chris Nog en alle presentators van Radio Minerva. Elvis Presley, en ieder doet het op zijn eigen manier.

0: trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

String of Pearls, deze keer op het Hammond-orgel, country-pianist Floyd Kramer. En de Mills Brothers, die weten van geen ophouden.

De volgende Ierse zanger was vooral bekend eind jaren 60, maar met in halverwege jaren 75 moet dat geweest zijn, had hij nog meer succes met dit nummer.

voor de komende verjaardag van luitenant Luc Bouvin, Nina Simone.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn onder meer klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
4: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
3: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
12: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei, die had ook nog van alles liegen.
11: Robert? De expert 03 226 93 93.
12: Welk bedrag had je nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha. Minerva.
16: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker bij Radio Minerva met Julien van Noten. Goeie.

Nogmaals welkom beste luisteraars bij Radio Minerva met de Notenkraker, zoals iedere donderdag na 11 uur Golden Raindrops van en door het orkest Charles Soenjaard, beter gekend als Karel Herberger en trompetsolo Jeff Kolen. De Notenkraker telefoon is bereikbaar op 03-219-1727. En ja, het wordt veel begrepen en verstaan. Dat is ook zo bij Nat King Cole. I understand.

0: Scaravelli met gondels in Venetië, maar dat we misschien in het achterhoofd ook nog kennen als Duizend Terrassen in Rome. In alle geval, volg het melodietje, jaren 60. Het begint als een slaapliedje, maar het komt dan toch, komt het zandmanneke op de beurt.
1: Terug in de tijd met een gouden souvenir, Radio Minerva.
2: Candy called a clown, they call the Sandman. Tiptoes through my room every night. And just as sprinkles stardust into a whisper.

Ja, dat is misschien wel op een dwaalspoor gezet. Dat was niemand minder dan René Froger met het bekende In Dreams. En we gaan even naar de countrystad Oklahoma met Wills Brothers.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt de van de zomer op donderdagavond een danske passeren bij Minerva. Well,

Zo, beste luisteraars, dit zijn de laatste nootjes van de notenkraker van deze donderdag 23 juli. Zo dadelijk onze collega Harry O met zijn Anchors Away. Heel veel luisterplezier bij hem en ook de anderen. Bedankt om te luisteren en te bellen. Fijn dat u er weer bij was vandaag. Maak er nog een gezellige, aangename dag van, natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Wij maken alvast afspraak voor een volgende keer. De groetjes nog van Zwa, de groetjes van Julien. En voor Seves, smakelijk eten.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Voor het eerst heeft AI een bedrijf zelfstandig gehackt. Het gaat om het model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Inti de Keukelaere.
4: Stel dat je dat voor militaire doelstellingen gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Hè. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
3: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 5,90 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd diesel al duurder. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn klachten ingediend bij UNIA en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
5: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
3: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zo'n 50 minuten aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Wielerjournalist Maxime Goethals.
6: De klassementsmannen hebben wel de indruk dat het een rit voor de vluchters zou zijn. Dus dat de sterke klimmers misschien wel eens een kans krijgen vandaag. En dat de klassementsmannen ook ruimte gaan geven aan mannen zoals een Carapaz, die we al heel bedrijvig hebben gezien, om misschien eindelijk diep in de Tour toch eens voor die ritzegen te kunnen strijden.
3: Remco Evenepoel staat voorlopig tweede in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele trui Pogacar. De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
7: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goedemiddag luisteraars van de Radio Minerva. Hier zijn we dan weer met die Ankers en wij in Harry O. Uiteraard bedanken we natuurlijk de Julien van Noten en de Swa voor de afgelopen 2 uur met de Notenkraker. We hebben ervan genoten, het was wel van alles wat en dat was zalig. Oké. Wij gaan een nummertje laten horen uit de film Bridget Jones, The Edge of Reason uit 2004, toen met René Zellweger, Hugh Grant en Colin Firth. Het nummer heet Everlasting Love, dat we kennen van The Love Affair, maar wij, ja, dat is natuurlijk Anchors Away, Michael Ball.

Zo, dat was onze inkopper Michael Ball in Everlasting Love. En verleden week hadden we een musical, u weet wel, My Favorite Things kwam er onder andere in voor. En dat was natuurlijk uit The Sound of Music. Dan mochten jullie bellen voor wat het beste nummer was. En daar kwam het nummer uit van 16 Going on 17. Ja, er zijn zoveel bekende nummers uit en dat kwam er dan weer uit. Maar niet getreurd, hier is My Favorite Things van Mark Murphy.

Klein beetje jazzy om mee te beginnen ook wel. Dit is Mark Murphy en My Favorite Things uit 1961 van zijn LP Raw. En als we zeggen een film met Frank Sinatra, Marlon Brando, Gene Simmons en Vivian Blaine, gaat er misschien een klein belletje rinkelen uit Guys and Dolls. Ja, inderdaad. Een nummer dat we nu gaan laten horen wordt gezongen door Joe Stafford en Frankie Lane. En dat heet dan A Bushel and a Peck. Komt uit Guys and Dolls van Frank Loeser in der tijd. Klaar?

0: doodle doodle doodle
1: doodle doodle doodle doodle. Jawel, een boezel en een pek. En trouwens, wisten jullie dat een boezel en een pek, dat dat geen borstels zijn, maar eigenlijk maten en gewichten? Ja, oké. Voilà, dat even tussendoor. Julie Andrews, ja, we hebben al iets uit de Sound of Music laten horen, dan kan je Julie Andrews moeilijk opzij zetten. Wel, dat gaan we ook niet doen. Hier is het Julie Andrews, Alice Grossley, Kay Ballard en Ikea Chase uit Cinderella, een musical die werd geschreven voor televisie en wel met muziek van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II. Gebaseerd op dat Franse versie van Saint-Gillon ou la petite pantoufle du ver natuurlijk. Dat weet iedereen, dacht ik. En oké, dacht je eens van het nummer A Lovely Night.

voilà, Julie Andrews onder andere met It's a Lovely Night uit Cinderella. En iets wat totaal niks met musicals te maken heeft, is Gene Chandler. En hij heet in feite Eugene Dixon. Die zat mee in een groepje dat de Decays noemde. Het heel bekende nummer was, ja, Duke of Earl. En John Goodman zong dat in de film King Ralph uit 1991. Duke of Earl.

Deze Gene Chandler dus wel met The Duke of Earl, uiteindelijk de film King Ralph uit 1991 met John Goodman. Naar The Star Mania, dat is een Canadees-Franse rockopera uit 1976 eigenlijk, met muziek van Michel Berger en de songteksten van Luc Plamondon. Het verscheen voor de eerste keer in 1978 eigenlijk in de vorm van een studioopname en in 1979 ging het een première op het podium. Er werd ook een Engelse versie uitgebracht in 1992 met onder dit nummer dat we nu gaan laten horen, Fabien Thibault, maar Cindy Lauper zingt dit in het Engels. Wij natuurlijk in Frans. Goed zo. En oh ja, Michel Berger liet zich inspireren door de ontvoering in de tijd van Patty Hearst. Le Monde est tombé.

Het is al zo mooi, deze Fabian Thibault en Le Monde est beau, Le Monde est stone uit Starmania van Michel Berger en Luc Plamondon. En nu Ed Ames met een nummer dat heet Melinda. Het komt uit de musical On a Clear Day You Can See Forever met de muziek van en altijd songs van Burton Lane en Alan J. Lerner, gebaseerd op een stuk van Berkeley Square geschreven door John Balderson. Het gaat over een vrouw die paranormale gaven heeft en gereïncarneerd is. Het ging in 1955 in première on Broadway met Barbara Streisand en de film was er dan 15 jaar later in 1970 met Barbara Streisand en Yves Montand. Hier is Country, Ed Ames.

0: Het Ames met dat nummer uit van A Clear Day You Can See Forever. En je hoorde inderdaad Melinda.
1: Trek de Daanschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan dansen passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Vrongs is dat manneke.
0: Zo, en natuurlijk The Anchors Away zonder een song van Andrew Lloyd Webber. Dat kan in principe niet, wel dat gaan we ook vandaag niet veranderen. Andrew Lloyd Webber, Don Black, Charles Hart voor de musical Aspects of Love. En dat gaat over een periode van zowat 17 jaar tussen een heleboel mensen. En dat gaat over alle soorten van liefde. Noem het op, het gebeurde erin. Oké. Het ging in première op zijn landgoed Sidmonton in 1988. Dat is iets ten noorden van Londen trouwens. John Barrowman en Janis Kelly, Seeing is Believing, uit Aspects of Love.

Zo, echt typisch natuurlijk weer deze Andrew Lloyd Webber uit Aspects of Love, Seeing is Believing, John Barrowman en Janice Kelly. Catherine Valente, dat is totaal andere dingen natuurlijk, uit haar LP Superphonics uit 1961 met Richard West en zijn orkest. Een nummer uit de musical The Boys from Syracuse van Rodgers and Hart over een tweeling die verliefd wordt op een andere tweeling en een heleboel, ja, je kan het niet opnoemen, maar dat gebeurt erin. En dat werd inderdaad voor het eerst gezongen door Muriel Angelus. En die ging in 1938 in première op Broadway. Jawel. Catherine Valente is natuurlijk uit 61 en Falling in Love with Love.

Catherine Valente, Falling in Love with Love, uit The Boys from Syracuse. We blijven bij de dames, dat is Anne Margaret. Excuseer, dan gaan we naar 1962, haar LP heet The Vivacious One, en met het orkest van A.B. Barnum. Het nummer komt in nogal veel musicals en films voor, waaronder Holiday in Paris uit 1951 met Dolores Gray en New Faces uit 1954 met Eartha Kitt, bijvoorbeeld, zeg ik maar. Hè. Het nummer dat we allemaal wel kennen, ja, C'est si bon, Anne Margaret.

C'est si bon, oké. Anne Margaret uit haar LP, dus The Vivacious One uit 1962. We blijven bij de dames, jawel, oké. Uit de musical The Pyjama Game door Jerry Ross en Richard Adler uit 1954. Dat werd in de toneel- en de filmversie gezongen door Carol Haney. Het gaat over een fictieve nachtclub met dezelfde naam, waar alles op oorspronkelijk natuurlijk is. En het verhaal gaat over arbeidsconflicten en romantiek in een pyjamafabriek uit 1957 met Doris Day. Alma Cogan, Hernando's Hideaway.

Zo, Alma Cogan herinnerde ons right away uit The Pajama Game. En nu gaan we naar een biografische film over Frida Kahlo uit 2002. En daaruit komt dit nummer, La Llorona en Chavela Vegas.

Deze biografische film van Frida Kahlo over haar eigenlijk dramatische leven. Want ze heeft ook bijvoorbeeld kennis met onder andere Leon Trotsky, die waarmee ze een affaire had, die later weer in Mexico zou verwoord worden. Oké. Chavela Vargas was het heel eventjes. Then I Get a Kick Out of You. Dat is totaal andere dingen met Donna Hightower. Met een nummer van Cole Porter dus wel. Dat werd voor het eerst gezongen in de musical Anything Goes uit 1934. En nadien in de filmversie uit 1936. Oké. Okay.

Wel, ik keer de kick out of you en je hoorde de heel bekende stem van Donna Hightower en met het nummer van Cole Porter uit onder andere Anything Goes. Cleo Lane is ook een dame die ons verleden jaar ontvallen is en had een heerlijke stem. Losing My Mind komt uit de musical Follies uit 1971 van Stephen Sondheim. En het gaat over de voormalige showgirl Sally Dugan Plummer. Het lied werd in 1989 ook een populaire top 10 hit voor Liza Minnelli, zei het wel in een upbeat nummer. Cleo Lane, Losing My Mind.

0: Het Follies, het van Stephen Sondheim, indertijd in première in 1971. En je hoorde Cleo Lane. Weet wel, het nummer werd ook bekendgemaakt door onder andere een Liza Minnelli in de jaren 80. Vond ik ook een plezante manier van voorbrengen natuurlijk. En iets totaal anders. Een opname uit 1958 met Norman Leiden en zijn orkest. En dat gaat allemaal over 76 trombones. Natuurlijk komt dat uit The Music Man van Meredith Willson uit 1957. Met in de hoofdrollen onder andere een Robert Preston, die dat dan ook nog in de film nog eens overdoet, samen met Shirley Jones uit 1962. Over een zwendelaar die verliefd wordt en natuurlijk komt alles weer goed, hè? Oké. En deze Arthur Godfrey, die we nu gaan laten horen, dat was eigenlijk ook geen zanger, maar eigenlijk een radio- en tv-persoonlijkheid. En die was te zien 6 dagen op de 7 op de Amerikaanse televisie. Kun je het voorstellen? Jawel. Oké, deze Arthur Godfrey en 76 trombones. Dat zou het eigenlijk dan moeten rekken tot de tijd zijn toe van 13 uur hier bij uw Radio Minerva. 76 trombones.
1: Seventy-six trombones led the big parade.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog roepen.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Voor het eerst heeft artificiële intelligentie zelfstandig een bedrijf gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Indy de Keukenlaire.
10: Stel dat je dat voor militaire doelstellingen gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Hè. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
9: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd ook diesel al duurder. In Brussel heeft minister-president Boris Dillies dringend de regering bijeengeroepen. Ze moeten problemen bij de Brusselse brandweer bespreken. De brandweer legde dinsdag het werk neer voor onbepaalde duur uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zat de regering al samen met de brandweer. Die gesprekken draaiden op niks uit. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht. Daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn helemaal van de kaart geveegd. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
11: Zeker vandaag is het denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
9: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Racing Genk heeft zijn duurste transfer ooit gedaan. De club haalt de Nigeriaanse spits Rafiu Dorosinmi binnen. Hij komt over van de Italiaanse club Pisa. Genk betaalt 10,5 miljoen voor Dorosinmi. Eerst nog wolken met kans op een bui, stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag enkele graden warmer, zondag trekken er buien over het land.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer.
7: Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
14: Allemaal?
13: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
15: En omdat het goud zo hoog staat, hè? Komt dat opgeteld op 1600 euro.
14: Wat zei het hem?
13: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

En zo zijn we dan beland in het tweede gedeelte van The Anchors Away met Harry O. Van harte welkom natuurlijk weer. Dat tweede gedeelte zetten we in met Judy Garland en Lucille Brimmer. En Meet Me in St. Louis, Louis. En het komt inderdaad uit Meet Me in St. Louis. De film uit 1944, waar ze trouwens Vincent Minnelli leerde kennen. En de latere echtgenoot van Judy Garland dus wel. Oké, Meet Me in St. Louis, Louis.

0: that's greeting.
1: Judy Garland en Lucille Bremer en Meet Me in St. Louis, uit die gelijknamige musical met Vincente Minnelli, die daar de regisseur van was, met het natuurlijk het bekende gevolg. We gaan het zo maar noemen, natuurlijk. Oké. Night and Day is een nummer uit Gay Divorce, oftewel nadien werd dat dan weer Gay Divorcee, uit 1932. Toen geïntroduceerd door Fred Astaire. Hij danste toen met Claire Lucy en toen Gay Divorcee opende in Ethel Barrymore Theater over een goedkope romanschrijver, een vals overspel, een wisseling van personages en dan nog eens overspel. Jawel. Oké, Shirley Bassey.

uit de musical Gay Divorce, of Gay Divorce, zoals je wil, met onder andere een Fred Astaire erin. Dit was Shirley Bassey. Hildegard Neef. Alle lachen, oftewel They All Laughed. En dan komen we weer bij George Gershwin en Ara Gershwin met de film Shall We Dance uit 1937 met, jawel, Fred Astaire en ook Ginger Rogers. Alle lachen, Hildegard Neef.

They are loved, but we are loving. The last one natuurlijk. Hildegard Neef en Ella Lachen uit Shall We Dance. Annie Get Your Gun komt nu aan het woord. Ja, ik bedoel de musical. Uit 1946, geschreven door Irving Berlin. Dus wat een geromantiseerde versie van Annie Oakley, haar leven. Dat was een scherpschutter die optreedt in Buffalo Bill's Wild West en haar romans met de collega scherpschutter Frank Butler. De film was oorspronkelijk met Judy Garland, maar wegens, u weet wel, omstandigheden, werd ze vervangen door Betty Hudson. Eddie Fisher, The Girl That I Marry.

0: Eddie Fisher, The Girl That I Marry uit Annie Get Your Gun van Irving Berlin. En nu een nummer uit de film Let's Make Love, 1960. En dat was trouwens ook de laatste film van Marilyn Monroe. En hier hoorde ze Marilyn Monroe en Frankie Vaughan en Specialization.
1: If you peruse the people in the news, the people that the magazine

0: specialize.
1: Een typische Marilyn Monroe natuurlijk. En denk wel dat ze plezier hebben gehad met deze opname. En dit heet de Specialization uit het film Let's Make Love uit 1960. Met songs van Jimmy Van Heusen en Sammy Kahn trouwens. Wie ook meedeed in die film waren Gene Kelly en Bing Crosby tussendoor. Ella Fitzgerald. En dan gaan we weer even naar Richard Rodgers en Lawrence Hart. Het de musical The Boys from Syracuse. This Can't Be Love.
2: Miss Ella Fitzgerald.

Dat is graag gedaan, Ella, natuurlijk, sowieso. Het was natuurlijk Ella Fitzgerald en This Can't Be Love uit The Boys from Syracuse, wat we er straks al even hadden toegelicht. Tata Vega. En die deed het vocale voor Margaret Avery in de film The Color Purple. Een film van Steven Spielberg uit 1985. Onder andere met Whoopi Goldberg en zo meer. En ook met Oprah Winfrey in haar filmdebuut. Die nadien, Oprah Winfrey dan wel, zou zorgen dat er ook een musical van komt van The Color Purple. Dat is voor binnenkort. Tata Vega, The Dirty Dozens.

0: Zo, Tata Vega en dat met The Dirty Dozens en uit de film The Color Purple uit 1985, een film van Steven Spielberg, maar die nu in een musical omzet is dankzij Whoopi Goldberg, die meedeed in de film The Color Purple.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
0: Zo, en dat voor de mensen die dan ondertussen uitgedanst zijn, hebben we het volgende nummer klaarstaan. Dat wordt dan Ben Kramer en Shana. De Laatste Nacht. Dat komt uit Miss Saigon, een musical van Claude-Michel Schoenberg en Alain Boublil, met teksten van hun ook trouwens. Gebaseerd op Giacomo Puccini's Madame Butterfly uit 1904 en vertelt hetzelfde verhaal ongeveer, maar dan wel natuurlijk met een Amerikaanse minnaar. De musical ging in première in de Londense West End in 1989, om daarna naar Broadway te gaan in 1991. De Laatste Nacht, Ben Kramer en Shana.

en Kramer en Shana, en ze hadden het over De Laatste Nacht uit de Nederlandse versie van Miss Saigon. Wat dacht u eens van Buddy Clark? And You Don't Have to Know the Language. Moet wel zeggen, het is wel handig als je ergens komt natuurlijk. Oké, Buddy Clark. En we gaan naar De Road to Rio. Toen met Bob Hope, Bing Crosby en Dorothy L'Amour. Geschreven door Johnny Burke en Jimmy Van Heusen. Met Buddy Clark en Xavier Koga en zijn orkest. You Don't Have to Know the Language.

altijd zo'n plezierig ritme met Xavier Cugat en de band en Buddy Clark als vocalist dit keer. I Got Rhythm. Ja, dat heeft iedereen een klein beetje wel in zich, dacht ik. Oké. Okay. Girl Crazy, de nummer van George en Alan Gershwin, de musical, althans Girl Crazy. En hier is Julia Shore met de Bicker.

Voilà, heel kort en bondig. Dit is Julia Shore en I Got Rhythm uit Girl Crazy van natuurlijk George en haar Gershwin. En nu iets leuk natuurlijk van Duke Hames en Patty McGinn en Laverne Andrews. I see, oftewel I see, ja, zoals ze het willen uitspreken. Uiteindelijk de Club 15, dat was een radioprogramma dat ze deden voor 15 minuutjes op de, ja, op de radio-televisie. En Duke Hames en The Andrews Sisters, I see.

En een applausje voor deze Patty McZean, Lana Verne, Andrew en natuurlijk ook de Kames. I see. Tonight. Well, ja, West Side Story uiteraard. En het komt uit op de LP van Jackie Paris. The Song is Paris uit 1962. De film uit 1961 was met Natalie Wood. Marnie Nixon deed wel de zangpartijen. En met Richard Boehmer. En die werd dan gezongen door

Tonight, dus uit West Side Story. Dat was iedereen natuurlijk wel goed bekend, dacht ik. Gaan we voort naar een ander nummer. Dat is iets totaal anders. Ja, wel echt waar, totaal anders. En het wordt gezongen door Bobby Vinton. En hij heeft het over, jawel, Be My Love. En Be My Love kennen we dan weer uit de film Toast of New Orleans. Met onder andere Mario Lanza, die het samen met Catherine Grayson zong in die film. Uit 1950. Ook met David Niven deed mee in die film. Dit komt uit zijn LP, The Sings the Big Ones. Met dit liedje geschreven door Sammy Kahn en Nicholas Brodsky. Oké, Bobby Vinton, Be My Love.

Ja, de ene stem is de andere stem natuurlijk niet. Meyer Lanza is niet Bobby Vinton. Dat weten we allemaal, maar het werd wel Bobby Vinton en Be My Love. Onze laatste die we gaan laten horen was gebracht door Chris Connor uit haar LP Chris uit 1955. Komt uit Kiss Me Kate van Cole Porter, maar werd eerst opgenomen in Out of This World, maar de regisseur liet het uit de musical halen. Oké, het komt uit de filmversie van Kiss Me Kate in 1953, want in de Broadway-versie kwam het er weer niet voor. Chris Connor, From This Moment On, onze laatste.

Chris Conner was onze hekkenstelvoer. Wij gaan er vandoor, luisteraars. We zijn er ook weer terug volgende week tussen 12 en 2 met het programma Anchors Away. En zometeen weer de heerlijke memories van onze Maria. Ik had u verleden week beloofd dat ze er ging zijn deze week. En voilà, ze is er. Oké, veel plezier dan weer, luisteraars. Tot weer te horen en bedankt voor de veel telefoontjes en al uw reacties via natuurlijk Harry. Uiteraard, jullie van .b. Tot dan. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Gelijkekansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar al zo'n 200 klachten over binnen. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht, daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn ook helemaal van de kaart geveegd. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 158 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
4: Zeker vandaag is het denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
3: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
10: Merci, Immobiep.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald.

Goedemiddag allemaal, 14 uur gepasseerd. Het is weer de hoogste tijd voor Memories. Een programma met weinig woorden en veel goede muziek. U kon alvast genieten van Tommy Steele en zijn versie van Butterfly.

Het moest beginnen dat was in een versie van Alan Forrest en daarvoor kreeg hij Handy Tillman met Pretend.

Look at me today, dat was een steenverrek schilder en wonderful illusion. Daar herkent u natuurlijk die zwoele stem van Hertha Kitt.

What You Won't Do For Love, de minder bekende Matt Forbes. En daarvoor kreeg je Tom Gabel met zijn versie van Be My Baby.

0: Leven Hunksel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt er van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: Senor, I'm here for my lesson. Senor, you took my money and run Venezuela, and it is not.
1: All right.
2: Bossa Nova, Casa Nova. En u herkende natuurlijk de stem van K-Star. Daarvoor kreeg u nog een bekende stem. Dean Martin met Cheating on Me. En Andy Williams die zong nog It Doesn't Take Very Long.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Makedam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Gelijke Kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar een 200-tal klachten over binnen. In de buurt van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nog eens bijna 9000 mensen geëvacueerd door de bosbrand daar. Die blijft uitbreiden. Het gaat om inwoners van een dorp dicht bij de brand en toeristen van 3 campings in de buurt. Ook gisteren werden ook al meer dan 12.000 mensen geëvacueerd. Al 2.400 hectare is in de as gelegd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. En een recordtransfer voor Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
11: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
10: En wat kost deze schatting?
11: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Aha, aha, aha. Minerva.
14: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Maria.

Place for Lovers. En hier kende natuurlijk de stem van Ella Fitzgerald. En zij zitten het tweede deel in van het programma Memories van Maria.

Who's Get Loving? En dat was de stem van Tony Monopoly. Daarvoor kreeg u Almost, Almost Always True. En dat was Elvis Presley. And You Loved Me Yesterday. Dat was die warme stem van Archer Brasok.

0: Direct to Daans Schoenenlaan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaag op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.

Bridge of Tears kreeg je van Sam Cooke. Sorry. En Patricio Buan zong Bella, Bella, Signorina. En daarvoor hoorde u nog Johnny Mathis met I Remember You and Me.

Andy's disco iets kreeg hij van Rod Sinclair. Talent van eigen bodem, ook al niet meer onder ons.

0: Zoals mijn
1: En Memory zit er weer op voor vandaag. Ik krijg nog groetjes en tot een volgende keer. Dag. Below, below, below.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misere met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
7: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Hè, want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Hè. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
6: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En een recordtransfer voor landskampioen Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Met ImoBiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci ImoBiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: van Krijn.
1: Nog eens.
2: Wolf and Krijn.
1: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevoel.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
1: Hey, woehoe.
4: Zag je voor het eerst in het echi?
1: Ja.
4: En ik dacht...
5: Ja, is het goed?
6: Sst, zeg eens. Daar wordt aan de deur geklopt.
5: Wie zou dat zijn?
0: Pol van Krijn.
7: Kom jong, het is Wagenrijd. Koffiekles is gedaan.
0: Pol van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Een hele fijne donderdagmiddag. Ik zeg het niet graag, maar die zomerweken, vrienden, als ik op mijn kalendertje kijk, die vliegen weer met een rotvaart vooruit. Maar we gaan het ons niet te hard aantrekken. We houden van de zon en de zomer in onze radio. En dat kan dankzij Radio Minerva op donderdag tussen 4 en 6.

Net voor het programma begint durven Geri en ik wel eens te genieten van een mocktail. Ik zeg wel mocktail, want jawel, alcohol en radio maken, dat gaat niet zo goed samen. Stel je voor dat we een beetje te diep in het glas zouden kijken.

Luc Steenhoff houdt duidelijk van het leven, net als wij trouwens, en van de goede muziek hier bij Radio Minerva. We gaan een protestliedje draaien, jawel, eentje uit Cuba nog wel. De Sandpipers en Guantanamera.

Ronnie Tober was dat en de verboden vrucht. Het is vandaag 23 juni, Internationale Olympische Dag, is het thema van de dag. En als ik dan terugdenk aan mijn sportverleden, beste vrienden, dan moet ik u eerlijk bekennen, dat is een heel kort souvenir.

The Three Degrees, je weet wel, dat waren die van dat vuil oud manneke, maar in dit geval met When Will I See You Again. Ik weet niet waarom de Geri nu met pret oogjes naar mij zit te kijken eigenlijk.

0: gentlemen, are you ready?
1: 1, 2, 3.
2: Three try.
3: Cole Porter schreef het nummer in 1932 voor de musical Gay Divorce. Ik laat je drie verschillende gasten horen, zoals gewoonlijk in onze drie draai, heel kleurrijk. We beginnen met Ringo Starr van The Beatles, daarna gevolgd door Michael Bublé en tenslotte uiteraard Frank Sinatra. Dit is Night and Day.
4: De drie draai voor deze week.

Bobby Vinton, I love how you love me. Ja, ben je aan het genieten van de muziek van Radio Minerva, vrienden? Dan heb je groot gelijk. Blijf dat doen, want wij blijven hier ook een beetje hangen in die romantische hoek. Wat denk je van de Bee Gees? How deep is your love?

19 jaar was hij toen hij deze ieder met zijn vlag uitbracht in 1970. Johan Verminne. Wij gaan door met Paul van Krijn op donderdag nog tot 6 uur. Blijf dus gezellig bij Radio Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Zaterdag 27 juni van dit jaar was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 650 mensen. Het was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
7: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. Het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
6: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld wil hij dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
8: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
6: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En Dancefestival Tomorrowland mag dit weekend vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
9: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
10: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
9: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
10: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
12: Robert, de expert? Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
13: schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
14: zeg.
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt.
2: Klinkt het niet dan botsen?
3: Paul van Krijn.
4: Mooie keus, hè?
5: Oh, ja. Wow. Damn.
6: Donderdagmiddag.
7: Ik ben al sinds heel blij dat ik je zie.
0: Joeplapa, en zo is het na 5 uur voor je het weet. Welkom bij Paul van Krijn op donderdag tot 6 uur. Jouw muzikale verfrissing bij

Alles is duidelijk oké bij Rita de Neve en in het bijzonder als het om Spaanse mannen gaat. Een beetje rust nu tussen al dat muzikale geweld door Angel of the Morning, Evie Sands.

0: De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
3: Tot het gaatje.

0: Je gooit een hoop bekende muzikale namen bij een blik in elkaar. Je schut is lekker en je krijgt The Traveling Wilburys met hun debuutplaat Handle With Care.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

onze eigen Christophe met Als ik in je blauwe ogen kijk. We gaan luisteren naar Semino Rossi, dat is een Argentijns-Oostenrijkse zanger, Duitsstalige muziek, met op zijn teller meer dan 10

0: De tijdscapsule.
1: Voor alle veiligheid de helm weer opgezet, want we gaan weer op stap met onze tijdcapsule naar 23 juli doorheen de tijd. They're Coming to Take Me Away, Aha, van Napoleon the 14th, komt in 1966 binnen in de hitparade. Napoleon the 14th is het pseudoniem van platenproducer Jerry Samuels, die het nummer voor de grap heeft opgenomen. Dans je de hele nacht met mij van Karin Ken komt op 23 juli 1966 binnen op de hitparade. Op de B-kant staat Het is te laat. Deze single verdrinkt op 13 augustus 1966 Sunny Afternoon van de Kings van de eerste plaats. Het liedje is een bewerking van Dance Papa Mama Dance Papa Dance van Hal David en Burt Bacharach. En door de International Astronomical Union wordt in 1994 een asteroïde op weg van Mars naar Jupiter vernoemd naar Frank Zappa. Ja, die Karin Kent, die heeft het in 1966 toch maar mooi voor elkaar met die cover. Dans je de hele nacht met mij? Ja, je zou vermoeden.

ambiance in de keten. Dankzij Karen Kent dans je de hele nacht met mij. Ja, vroeger konden we dat ook, vrienden. Maar ja, tijden veranderen. Come prima, Nick Palma.

Mag ik eens een hele domme vraag stellen, lieve vrienden? Gaat u naar Tomorrowland? Of houdt u liever van Yesterdayland? Want dan zit u natuurlijk goed bij Radio Minerva. Met die mooie oldies, die crooners en die evergreens.

Ik heb met de Geri afgesproken dat we sepiet nog lekker rustig iets gaan drinken. Geniet nog van je avond en van Radio Minerva. En donderdag zijn we er terug om 4 uur.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar de vakbonden blijven dus staken, omdat de maatregelen volgens hen de huidige problemen niet oplossen zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Is toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
5: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. En het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
4: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld willen dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. De olieprijs schiet opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst, zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. En over een uur begint Anderlecht aan zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby. Je hoort CEO Kenneth Bornau.
6: Ik denk dat het belangrijk is om voor ons om die match op verplaatsing heel goed te managen. Ja, zij hebben een heel hoge succesratio thuis. Zij winnen 70% van de wedstrijden. Maar zoals gezegd, er is ook nog eens een terugwedstrijd. Europees voetbal, ja, is voor ons belangrijk, zit in ons DNA.
4: Die terugwedstrijd is volgende week. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens de brandweer de huidige problemen niet op zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. Een belangrijke stap in de genezing van de bloedingsziekte hemofilie B. Daarbij kunnen bloedingen moeilijk gestopt worden. Patiënten zijn dan afhankelijk van levenslange preventieve behandelingen. Maar dat is nu mogelijk verleden tijd. Je hoort onderzoeker Thierry van den Driessen.
9: We hebben nagegaan of dat we een correct kopij van het stollingsfactor-gen kunnen inbrengen in de lever van proefdieren die ook aan hemofilie lijden. Maar we hebben wat gesleuteld aan dat gen. We hebben dat gen krachtiger gemaakt, zodat we die correctie van die genetische ziekte kunnen bewerkstelligen.
8: De resultaten zijn voorlopig enkel getest op dieren. In het zuidoosten van Duitsland is een dode gevallen bij een aanval in een bank. Dat meldt de lokale politie. Een man met een mes drong de bank binnen en stak een bankmedewerker neer. Die kon zelf nog naar buiten vluchten, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader is intussen opgepakt. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen overval. In de regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2.000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. En de Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst. Zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
3: Hij kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven.
4: Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
2: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house, tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. Ook het Nederlands Meldpunt ziet geen discriminatie in de uitspraak van zangeres Sophie Straat. Die riep tijdens een optreden in Nederland dat alle witte mannen naar achteren moesten. Enkele honderden mensen dienden daar in Nederland klachten over in. Ook in ons land kwamen er zo'n 200-tal klachten nadat ze hetzelfde deed op de Gentse feesten. Ook ons Gelijke Kansencentrum Unia zegt dat er geen sprake is van discriminatie. In de regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over de inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Welkom, welkom. Elk nummer troef, donderdag iets na acht. Naast mij zit niet Jos, maar wel...
1: Thomas is hier, een telefonist naar presentator vandaag.
0: Voilà. Een hele... een meerwaarde.
1: Ja, ik denk het ook, want als ik kijk, je hoort hem misschien op de achtergrond, de bassen van huis-dj Danny van Tichelen, ja, de studio inkomen. Maar het is minder druk dan anders.
0: Ja, je zei het daar net nog op terras, inderdaad.
1: Ik denk de mensen blijven thuis voor naar ons te luisteren. Ja, ja. Welkom, lieve luisteraars.
0: Ze hadden door, Thomas is erbij. We gaan thuis naar de radio luisteren. En terecht, terecht.
1: Niet bellen, toch niet terwijl wij spreken. Maar tijdens de nummers kan je ons altijd bereiken op 03-219-1727. En wij zijn constant 24/7 bereikbaar op fons@radiominerva.be of... Thomas@radiominerva.be.
0: Dat is perfect verteld, Thomas.
1: Of beide.
0: Of beide. Ja. Klopt, klopt, klopt, klopt.
1: Jos, niet storen, die is op vakantie.
0: Die is op vakantie. Welverdiende vakantie van een weekje. Maar volgende week is hij er in principe bij. Tenzij dat Thomas zijn plaats definitief inneemt, natuurlijk.
1: Mag altijd bellen of mailen naar Cindy? Nee, nee.
0: Oh.
1: Muziek.
0: Muziek. Ja, we begonnen trouwens met Dirty Squires. Ik dacht, die Jan van Dam bingo. Hop, we gaan die ineens afvinken. Waarvan, dat is een Welsche zangeres. En waarvan was die bekend? Wel, die is 12, minder. Een aantal jaar samen geweest, van 53 tot 61, met Roger Moore, die 12 jaar jonger was dan haar. Zo was het. Maar toen zijn carrière een hoge vlucht nam en die van haar een beetje de omgekeerde richting uitging, ja, zijn ze uit elkaar gegaan. Kijk, kan gebeuren.
1: Je kunt het maar hebben gehad.
0: Voilà, ze pakken ze haar niet meer af. Zo is dat. We gaan verder met een volgende zangeres. Met K-Star, hè, wel eens gespeeld. Met een nummer met een geweldige titel, vind ik. On a Honky Tonk Hardwood Floor. Dat bekt toch enorm goed, hè? Zeg het eens, Thomas.
1: On a Honky Tonk Hardwood Floor.

0: de prachtige K-Star on the Honky Tonk Hardwood Floor. Thomas, hebben we al bericht gekregen van luisteraars die hierbij zijn? Herman uit Mechelen heeft alleszins al een mailtje gestuurd, zie ik. Die is blij dat wij er zijn. Wel, Herman, wij zijn ook blij dat jij er bent.
1: Welkom, Herman.
0: Welkom, Herman, inderdaad. Ja, op ineens naar het volgende nummer. Prachtig nummertje, u gaat het sowieso herkennen. Werd eerst geweigerd door de Shirelles. Dat was niet goed genoeg voor de Shirelles. Dan bracht een zekere Mary Clayton het als eerste uit. Die versie ga ik niet spelen, maar in 1963 was het. Een jaar nadien namen Betty Everett in New York en Ramona King het in Los Angeles namen het quasi gelijktijdig op. De versie van Ramona King kwam eerst uit. Het is het nummer It's In His Kiss. Nu, de platenmaatschappij van Betty Everett wou natuurlijk vermijden dat de nummers door elkaar gehaald werden en dat hun versie minder populair zou zijn, hoewel Betty Everett de meer bekende zangeres is. En daarom hernoemt ze het nummer de Shoop Shoop Song, naar de welgekende achtergrondvokalen in het nummer. Cher heeft er trouwens ook nog een grote hit mee gehad in de jaren 1990.
1: En over welk nummer gaat het dan?
0: It's In His Kiss, dat heb ik al gezegd, Thomas. Ja, wel opletten hier, hè, als je
1: normaal hang ik nu met Herman aan de lijn.
0: Dat is waar, dat is waar. Het is anders, hè. Dus de Shoop Shoop Song, maar u gaat horen, de versie van Ramona King is geen Shoop Shoop te horen. En daarom is het dus gewoon It's In His Kiss.

0: een leuke versie van het nummer. It's in his kiss. Niet de bekendste, maar evengoed heeft het zijn waarde. Ramona King was dat. It's in his kiss, dat denkt ook de volgende artiest. Willeke Alberti, weet je haar rechte naam?
1: Pas.
0: Willy Albertina Verbrugge. Dus dat is vrij gemakkelijk gevonden als...
1: Vergeet het nooit.
0: Nee, het is de dochter van Willy Alberti.
1: Dat wist ik.
0: Ja, en weet je zijn echte naam?
1: Willy Albertina.
0: Nee, Karel Verbrugge. Dus waar de Willy vandaan haalt, geen idee. Maar zijn dochter heet Willy Albertina, dus dan is Willeke Alberti snel gevonden. En zij zingt hier, hey, niet zoenen op het zebrapad.

0: Een klein woord van waarschuwing door Willeke Alberti. Niet zoenen op het zebrapad. Gevaarlijk, gevaarlijk. Thomas, je hebt ondertussen een bericht gehad van enkele luisteraars.
1: Ja, ik heb al twee telefoons om te antwoorden. Mijn taak loopt hier gewoon door, zelfs achter de presentatie.
0: Dubbel werk eigenlijk dat je nu hebt.
1: Ja. Ik moet eens een babbeltje gaan doen met de bazen van Minerva, denk ik.
0: Ja,
1: Herman heeft gebeld. En Jenny vond dit al troefwaardig, maar ze houdt hem toch nog even achter de hand. En via mail heb ik ook bericht gekregen van Hendrik en Gerda uit Weinigem, die gewoon thuis zijn.
0: Welkom Jenny, Hendrik, Gerda, Herman. Blij dat jullie er allemaal bij zijn. En het is inderdaad zeer goed, Jenny, dat je de troef nog even achter de hand houdt. We gaan verder op het spoor dat we zaten, de kussen. Ruth Brown zingt ook over kussen met haar Lucky Lips.

0: de Queen of Rhythm and Blues, Ruth Brown met Lucky Lips. Nummer van Jerry Leiber en Mike Stoller. Wat ook een grote hit was trouwens voor Cliff Richard in 1963. Maar dit was al uit 1956. En Thomas, jij zei direct van, er is ook een Nederlandse versie van.
1: Ja, ja, Rode Lippen, Moet Je Kussen.
0: Moet Je Kussen. Paul Severs, klopt. 1995, ja.
1: En Johnny Hoes zat daar voor iets tussen.
0: Die heeft de Nederlandse tekst inderdaad.
1: Die komt straks nog eens langs.
0: Kijk eens aan. Johnny Hoes is ook alomtegenwoordig natuurlijk in de Nederlandstalige muziek. Hè.
1: Zo is dat.
0: Ja. Volgend nummertje, ook een leuk verhaal achter. In 1958 bracht de Australische rock'n'roll zanger Johnny O'Keefe het nummer Wild One uit. En Jerry Allison, die we kennen als drummer van...
1: Pas.
0: The Crickets. The Crickets. Och. De drummer van The Crickets. Die hoorde het nummer en die was er onmiddellijk gek van. Hij wou het zelf uitbrengen in de VS, maar ja, wat problemen met platenlabel. Hij kon het niet doen onder zijn eigen naam. Daarom bracht hij het nummer uit onder het pseudoniem Ivan. En hij veranderde de titel ook van Wild One naar Real Wild Child. En trouwens hoort u ook, u zult het misschien niet herkennen, maar het is wel zo. Buddy Holly speelt hier gitaar voor zijn bandmaat Jerry Allison op de achtergrond. Dus hij zingt niet, maar hij speelt wel gitaar.
1: Straf, want die komen straks nog eens in een omgekeerde bezetting terug.
0: Kijk eens aan. Een nummertje dat jij wou opdragen aan je dochter, Thomas. Ja. Voilà.
1: Hier voor Lena, Real Wild Child.

0: Uit het magisch jaar 1958, Ivan of Jerry Ellison met Real Wild Child.
1: Ja, het deed mij wat denken aan Surfing Bird, maar dan een beetje gepolijsterd.
0: Ja, klopt, klopt. Ja, of in de versie van de Rivingtons, hè. Die versie, de originele versie, die was ook wat gepolijsterd inderdaad. Nee, had er zeker iets van weg. Dat, daarom misschien dat ik het ook zo'n geweldig nummer vind.
1: Inderdaad, troefwaardig.
0: Ja, voilà. Wat mij betreft het volgende nummer ook zeker. Van een jaar later, 1959, geschreven onder andere door een zekere Don Christie. Wie is die Don Christie? Wel, dat is eigenlijk gewoon een pseudoniem van Sonny Bono, die we dan weer kennen van Cher. De zanger van het nummer, Larry Williams, de man van Dizzy Miss Lizzy en Boney Maroney, hier dus met She Said Yeah.

0: ook een hit voor de Rolling Stones in 1965. She Said Yeah.
1: Dat klopt mij bekend in de oren.
0: Ja, ja, dat is de bekendere versie inderdaad wel van de Rolling Stone. Maar Larry Williams...
1: Zeker gelijkwaardig.
0: Ja. Ondertussen heeft ook Lutgert uit Hemiksem zich aangemeld. Welkom Lutgert, blij dat je erbij bent. En die merkte op, Real Wild Child, dat ze dat ook in de versie kenden van Iggy Pop. Klopt, die heeft dat ook opgenomen later. En ook een redelijke hit mee gescoord. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Het volgende nummer dan. Een van onze absolute favorieten hier bij elk nummer troef. Roy Orbison. Hij nam het nummer dat ik nu ga spelen op voor zijn album uit 1966. The Orbison Way. En wat mij betreft is het The Orbison Way of the Highway. Hier is hij met Breaking Up is Breaking My Heart.

0: als het aan mij ligt, speel ik het gewoon nog eens. Wat een topschijf, jongens. Roy Orbison, Breaking Up is Breaking My Heart.
1: Een misdaad, om dat maar 2 minuten en 7 seconden lang te maken.
0: Ja, ja, ja, ja. Als hij dan toch iets slecht deed qua muziek, is het dat hij zijn nummers niet lang genoeg maakte. Klopt. Maar zo is er natuurlijk anderzijds ook weer ruimte voor gewoon een volgend nummer van hem te spelen. Dat is moeilijk. We gaan voort met het volgende nummer, hè, Thomas? Denk je?
1: Het vorige zou inderdaad...
0: Een beetje raar zijn, hè? Een beetje raar. Heb ik al die voorbereiding voor niks gedaan, natuurlijk. De Jordanaires, we kennen die als backinggroep van...
1: Elvis Presley.
0: Klopt, klopt, absoluut. Die zijn, daar zijn ze vooral van gekend. Ook Patsy Cline hebben ze trouwens heel veel samengewerkt. Maar die begonnen eigenlijk al eind jaren 40 en begin jaren 50. En dan traden ze regelmatig op met Sister Rosetta Tharpe, die Jos ook al eens gespeeld heeft. En dat maakte hen, dat maakte een van de eerste gemengde optredens in de VS. Dus,
1: ja,
0: trendsetters op dat vlak. Trouwens, in de jaren 70 hebben ze ook nog enkele platen opgenomen met de Nederlander Jack Jersey, die we onlangs ook hebben.
1: Ja.
0: Hebben
1: van
0: gehoord.
1: Van Barrekis? Nee, dat is Johnny Fisher.
0: Eddie Fisher.
1: Ja, maar die heette eigenlijk Johnny, of hoe zat het?
0: Ja,
1: we gaan voort naar de Jordanaires.
0: We gaan voort. Ja. En ook met Will Tura heeft er een plaat mee opgenomen. Will Tura zingt Elvis Presley en uit 1984. En daarop zong Will Tura de bekende hits van Elvis in het Nederlands. En dan de Jordanaires, de backing vocals, in het Engels. Een beetje een raar combinatie, maar kijk. Waarom niet? Waarom niet? Wie zijn wij om Will Tura tegen te spreken?
1: De keizer... van het Vlaamse levenslied.
0: Dat is hem. Maar ze maakten ook solo platen en leuke platen, zoals dit Killer of Darkness.

0: Ze konden het zeker ook op zichzelf, de Jordanaires, Killer of Darkness. En Thomas, jij hebt ondertussen nog eens telefoon gehad?
1: Ja, Jenny, die vond het nummer The Real Wild Child hartroef.
0: Ah,
1: en ik denk dat Jenny naar een tijd ook wel een Real Wild Child was.
0: Dat dus, kan ik me inbeelden.
1: Het is passend.
0: Dat kan ik me inbeelden, zeker, zeker. Het volgende nummer, een artiest die we nog niet gespeeld hebben. Een Schotse zanger, begon in de folkscene, maar nadien een van de vaandeldragers van de psychedelische muziek. Hits Mellow Yellow, Universal Soldier, Atlantis. En dan spreek ik over...
1: Donovan.
0: Donovan, dat is hem, dat is hem. Hier met een iets later nummertje, minder gekend, maar wel leuk. De naam van de nummer is ook de naam van een karakter uit een boek van Rudyard Kipling. De Jungle Book, de Mangoest. En die naam, het was trouwens geen echt boek, maar een verzameling van verhalen. En die mangoest die heette Rikki Tikki Tavi. En dus zo ook het nummer van Donovan.

0: Donovan met zijn verhaal over de mangoest Rikki-tikki-tavi. Ondertussen is Danny van Tichelen hier op de achtergrond een tandje hoger geschakeld met zijn muziek.
1: Ja, is hem de tent aan het afbreken? Of palen aan het heien voor ze te verstevigen? In ieder geval serieuze passen.
0: Gewoon een goede dansbeat. Want u kan nog dan dansen op dat plaatje. Dus elke donderdagavond in juli en augustus. Van 8 tot 12 natuurlijk. Hè. Ja. Of eigenlijk nog beter van 10 tot 12.
1: Van 10 tot 12. Ja. Beetje opwarmen.
0: Een beetje opwarmen met elk nummer troef. En dan kan u gaan dansen op de plaats. Thomas, jij weet, Jantien kiest elke week een nummertje, hè?
1: Ja, voor mij vaak ons. De troef geweest.
0: Ah, voilà. Deze week kozen voor Françoise Hardy met Le Temps de l'amour. Oh. Maar, dat hebben we al eens gespeeld, hè?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, dus gaan we dat niet nog eens spelen, hè? Maar wat gaan we dan wel spelen? Wel, ze heeft daar ook een Italiaanse versie aan uitgebracht, ons Françoise. L'état de l'amore. Dus die speel ik dan voor Jantien.

0: Of het nu in het Frans of Italiaans of Koeterwals is, blijft een prachtig nummer.
1: Het doet mijn hart harder bonken, zoals je misschien kan horen.
0: Ja, ja, zeer hard. Ja. Een beetje luid. Thomas kan het een beetje minder.
1: Ja, draai dan ook geen zo'n zoele nummers. Van,
0: mijn excuses. Ik zal een beetje soul draaien anders. Clarence Carter, een overleden in mei van dit jaar, helaas. 90-jarige leeftijd, dus niet in de wieg gestikt, dat is niet slecht. Hier een nummer uit 1968. De man is trouwens blind geboren, maar dat is er niet aan te horen. Is het popcorn? Wie zal het zeggen? U mag gerust uw mening vormen en ons doorgeven via telefoon of mail. Hier is Clarence Carter met Slip Away.

0: Natalie Cole, This Will Be An Everlasting Love. En ondertussen kreeg jij nog telefoon, Thomas?
1: Ja, Willem Moerdijk belde. En die vroeg zich af of er een kudde dinosaurussen hier aan het grazen was in de buurt.
0: Weet niet, ja, we zitten binnen in de studio, we kunnen het niet zien, maar het klinkt zo alleszins. Ja. Het klinkt zo alleszins.
1: En qua leeftijd? Nee.
0: Stout, Thomas, stout. En hij had ook zijn troefel door.
1: Ja, ja. Hij koos resoluut voor Roy Orbison.
0: Prachtige keuze, Willem. Waarvoor dank. We gaan dan eens op naar het volgende nummerke. Niet te veel over te zeggen. Stephanie de Sykes, Born with a Smile on My Face uit 1974. Hier is ze.

0: Haar grootste hit, Born With A Smile On My Face. Ondertussen is Danny hier van Jetje aan het geven, dus is dat eigenlijk misschien nog gewoon een teken, Thomas, dat wij minder moeten praten en meer muziek moeten spelen. Hè. Dat,
1: muziek?
0: Muziek. Johnny O'Keefe.
1: Minder praten.
0: Ik heb hem daar net al vernoemd. De schrijver van welk nummer origineel? Real Wild Child, Thomas, let dan toch op. En hier doet hij een twist, want die heb ik ook nog niet gedraaid. Twist in Australia Way.

0: D. Clark, of Delectus, zoals zijn mama hem noemde, met het bekantje van zijn debuutsingle Gloria, 1957, Kangaroo Hop. En ja, dat was het laatste vocaal nummer voor het eerste uur, Thomas. Dus,
1: ja, op de valreep stond D. Clark, Françoise Hardy, of Roy Orbison voor mij nog van de troon.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Ik ging een keuze moeten maken tussen de twee, maar D. Clark... Jij bent mijn troef.
0: Ah, voilà. Lutgert had onder andere ook Roy Orbison en Françoise Hardy in gedachten. Net zoals Donovan en Ivan. Maar zij gaat voor de Jordanaires. Dus voilà, dat zijn de troeven voor het eerste uur. Dan gaan we er even tussenuit voor reclame en nieuws. En dan ben jij aan de beurt, hè, Thomas.
1: Ik kijk naar uit.
0: We kijken er zeker ook naar uit. Streepje Mantovani nog, Puppets on a String. En dan hoort u ons terug na de klok van 9.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in Langklaar bij Tilsen-Stokkum in Limburg. Het gaat om een man van 44. De hulpdiensten vonden zijn lichaam in een woning na een oproep over een overlijden. Meer informatie is er voorlopig niet. Een wetsdokter en het lab onderzoeken nu hoe de man om het leven is gekomen. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
3: Hij kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven.
4: Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
2: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. En onze eurobiljetten krijgen een nieuwe look na meer dan 20 jaar. Nu staan er op elk briefje Europese bruggen en poorten, maar die worden dus afgevoerd. De Europese Centrale Bank heeft 12 nieuwe voorstellen gelanceerd met bekende Europese figuren of vogels en rivieren. Je kan nog tot eind september op je favoriete biljetten stemmen. Het zal wel nog een paar jaar duren voor we de briefjes geld ook zelf kunnen uitgeven. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.

0: Dankjewel, Connie Stevens, voor je zelfgeschreven nummer Mr. Songwriter.
1: Daar had ze geen songwriter voor nodig.
0: Nee, een liedje uit 1962. Je hebt ze 2 weken geleden gespeeld, Connie Stevens. Ken je haar echte naam nog?
1: Conchetta, ja. Conchetta. Ja. Maar de achternaam, ja, iets Italiaans. Ja. Maar,
0: Conchetta Rosali An Ingoglia.
1: Ingoglia, dat was het. Ja.
0: En, ze was eerst actrice, dan zangeres. En een leuk weetje, 8 augustus dit jaar wordt ze 88 jaar.
1: Ah, alvast een gelukkige verjaardag gewenst, ja. Connie.
0: Ik vond het leuk geschreven, ook met die falset stukjes ertussen. En dat deed mij denken aan Lou Christie.
1: Ah ja.
0: Die heeft ook een opvallende falset stem. Lou Christie koos zijn artiestennaam niet zelf. Werd door zijn producer opgelegd. Zijn volledige naam is Luigi Alfredo Giovanni Sacco.
1: Ook een Italiaan die zijn Italiaanse roots moest verbergen.
0: Ja. En ze werd aangeraden van haar Sherry van The Four Seasons te luisteren om zijn stem aan het werk te zetten. En zijn eerste hit was The Gypsy Cried. En het nummer dat we nu gaan horen is De Bevestiging. Direct een 2e miljoen hit.
1: Ben benieuwd.

0: Bedankt Lou Christie voor jouw hit uit 1963.
1: Ja, die had duidelijk goed naar Frankie Valli geluisterd. Ja. Dus klopt. Ja.
0: En hij heeft Two Faces. De volgende zangeres, Sandy Posey, heeft maar één face, maar ze lost het op door haar zonnebril mee te pakken naar het strand, waar dat ze haar tristesse achter kan verbergen.
1: Oh, droevig.
0: Het nummer is geschreven door John D. Loudermilk.
1: Ah,
0: een klinkende naam.
1: Die kennen we nog van in het programma. Dat, ja, een bekende songschrijver, voor onder andere Everly Brothers, Eddie Cochran, Connie Francis, Roy Orbison. Ja, ja, ja. Ja.
0: Het nummer dat Sandy Posey brengt is in 65 voor het eerst uitgebracht door Skeeter Davis. Die dikwijls voor u het origineel het beste is, maar ik vind dit beter. De Engelstalige versie toch, want er zijn ook nog Franstalige, Portugese versies van, die ook heel goed zijn. Laat maar eens horen. Sandy Posey, Sunglasses.

0: Bedankt, Sandy Posey. Voor mij de zomerhit van 2026.
1: Ja, het is een prachtig nummer. En ik heb het door u leren kennen, via u leren kennen. En ik moet bekennen dat ik haar nog niet kende, Sandy Posey.
0: Ja, ik ook. Maar dat is zo mijn zomerhit soms.
1: Sowieso, een ontdekking. Hè. Wij leren ook nog bij elke dag. Hè.
0: Het volgende plaatje is ook een zomersplaatje. Aha. Door Mafalda Sofia, Portugese zangeres. En zij is overdag nog een beetje schuchter en verbaasd als, iemand haar probeert te kussen. En s'nachts mag het volledig losgaan.
1: Een beetje zoals jij, hè?
0: Ja, hier is Mafalda Sofia met O, speciaal voor Sergio.
1: Onze goede vriend Sergio.

0: Oh, Mafalda, kussen, doe maar niet op het zebrapad, hè.
1: Gevaarlijk, dat hebben we daar straks geleerd.
0: Ja. Volgend nummer, Fons, heeft ons daarnet...
1: koprekens bezorgd.
0: Ja. Het staat in mijn streamingdienst als een nummer van de Four Aces. En ik dacht, yes, goed nummer. En ik kan het afstrepen van de Jan van Dam Bingo. Maar...
1: De
0: Four Aces hebben dat nummer eigenlijk nooit opgenomen, denk ik.
1: Nee,
0: na,
1: dat, we vinden het niet.
0: Onderzoek, denk ik, dat het van Tab Hunter is, de teenage idol van de eind jaren 50. Het gaat over het nummer Young Love. Maar van wie het is, als iemand mij kan zeggen, bel gerust tijdens het nummer op 03-219-1727.
1: Maar het internet niet zomaar vertrouwen, want we hebben het ook opgezocht en er gaf ze ook foutinformatie. Dus, niet altijd te vertrouwen. Maar de kenners onder ons, laat het gerust weten. Hier zijn...
0: Ja, wie is het?
1: Wie is het?
0: Tab Hunter. Met Young Love.

0: De Four Aces blijven onaangevinkt op de Jan van Dam bingo staan. Want zelfs de Radio Minerva computer zegt dat het Tap Hunter is.
1: Ja, de streaming zegt hier Tap Hunter met Young Love.
0: Dus dat is een nummer dat hij in 1957 heeft opgenomen. De Teenage Idol, die vele meisjes harder liet slaan, zoals de bassen van Danny van Tichelen.
1: Ja, kan ik mij ook inbeelden met zo'n zwoele, diepe stem dat hij had.
0: Jammer voor die dames in kwestie, bleek hij toch voor de andere kant te zijn.
1: Kan maar gebeuren.
0: Eddie Wally heeft daar tips voor, maar later meer daarover.
1: Ja.
0: Nu gaan we naar Helen Shapiro, liedje uit 1963. En het is geschreven voor Johnny Hallyday, die dat in 1962 heeft opgenomen in Nashville, maar pas in 1990 heeft uitgebracht op plaat. Dus Helen Shapiro dacht, ik moet snel voor Johnny Hallyday dat uitbrengen, maar ze had eigenlijk wel tijd.
1: Aha.
0: Queen for Tonight.
1: En zong Johnny Hallyday dan ook Queen for Tonight?
0: Nee, die zong King for Tonight.
1: Ah. Dat heeft Danny van Tichel trouwens ook een week of twee geleden gespeeld, hè, met Dansen op de Plage, dit nummer. Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ik ga de beats aandachtig beluisteren.

0: bedankt, Helen Shapiro.
1: Prachtig, prachtig.
0: Voor deze Queen for Tonight. Jij bent zeker mijn Queen for Tonight, Helen. Een zeer androgyne stem, moet ik zeggen. Ik heb straks nog een mannelijke androgyne stem bij. Maar dat is voor straks, want eerst is het aan Maria. Maria uit Cyprus. En ze schreef denk ik een lied voor haarzelf, maar ze wou niet helemaal vooruitkomen, want ze bracht het uit als zangeres zonder naam.
1: Aha.
0: Maar ze weten dat zij Maria is. En ze bracht het uit samen met The Walkers.
1: De Nederlandse Walkers, de Zweedse Walkers hebben al eens gespeeld.
0: Ja. En het is... De koningin van het levenslied bracht dit uit en dit werd geproduceerd door Johnny Hoes.
1: De Johnny Hoes, voilà.
0: En de zangeres zonder naam had met Johnny Hoes ook nog een hit. De Voddenraper van Parijs. Maar dat is niet voor vandaag. Vandaag gaan we naar Cyprus, naar Nicosia, waar de mandolinen zingen.
1: Snel, voordat de bassen van Danny ons uit ons kot trillen.

0: mandolinen voor Maria bedenkt.
1: Goed, maar het is geen Wieskavé, hè.
0: Nee, maar wel beiden uit Leiden.
1: Klopt. Dat hebben we goed opgeleid, Thomas. Ja.
0: En we blijven in Nederland met de Classics. De Nederlandse de Classics. En die hebben een nummertje Papa Pepone uitgebracht. Ook 3 jaar later het vorige nummer, 1975. En het gaat voor mij is een iets poëtischere invulling van het nummer De Canarie van Arie.
1: Oh, daar ben ik heel benieuwd naar.

0: Bedankt Nederlandse The Classics met Papa Pepponi. We verlaten Nederland nu voor de Verenigde Staten, of eigenlijk meer voor Engeland. Want ik heb een nummer bij dat eerst werd opgenomen in de Verenigde Staten, dan pas in Engeland. Maar het kwam wel in Engeland voor het eerst uit. Bill Fury stak de loef af van Elvis Presley met Because of Love.
1: Dat overkomt er niet veel, dat ze Elvis Presley de loef kunnen afsteken.

0: Bedankt Billy Fury met je warme stem. Nu heb ik mijn tweede androgyne stem voor jou klaar. Johnny Crawford. Een liedje uit 1963. En als je weet dat hij pas in 1946 geboren is, was hij redelijk jong.
1: 17.
0: 17. En hij had al een carrière achter de rug. Als 12-jarige in de western-serie The Rifleman geacteerd. En hij is ook een marketeer geweest. En zelfs als 17-jarige, met zo'n rijke carrière, kan je een lied uitbrengen dat heet Living in the Past. Johnny Crawford.

0: Ja, ja, Fonsi, laat u niet misleiden door het Duits taalgebruik. Want de zangeres is wel degelijk Frans Gall.
1: Ja, ik herkende de stem, ik herkende de stem.
0: Ja, en net leefde Johnny Crawford nog in de past. Maar zij was in 1968 haar tijd al ver vooruit. Want begin niet Duits kunnen, die hebben het al gehoord. Zij liet de computer haar volgend vriendje kiezen.
1: Ah, den richtige boy. Mm-hmm. Ja, ja, dat was haar tijd ver vooruit, klopt.
0: Ver vooruit. Ja. Trouwens, grappig, dit is geschreven door dezelfde componisten als Zwei kleine Italiener, een Minerva-klassieker.
1: Van Conny Frobos.
0: Ja, Forbus. Of
1: Frobos.
0: Ja, sorry. Frobos. En Acropolis Adieu.
1: Mireille Mathieu.
0: En voilà.
1: Hopla.
0: We gaan gewoon verder naar een nummer, vind ik, in dezelfde stijl. Het is uit 1982 afkomstig. Maar ja, dat was ook een nummer dat zijn tijd zeer ver vooruit was net. Dus we gaan nu luisteren naar Roland van Kampenhout en Wannes van de Velde met Blue Jeans.
1: Twee titanen van de Vlaamse muziek. Ah.

0: Ja, Fonzie, het is eerder weer voor een rokje, maar zo een vrouw met een mooie jeansbroek aan.
1: Vandaag is het jeansbroek weer. Ja. Ik heb vandaag sinds lange tijd terug een lange broek aan.
0: Maar opgepast, want Eddie Wally zegt daarover...

0: Voilà, wij geven hier nogal tips mee. Voilà. Niet kussen op het zebrapad en alleen maar kijken, niet aankomen.
1: Dank u.
0: Tenzij je misschien Tammy Wynette tegenkomt. Want die was klaar om volledig het foute pad op te gaan. Met Your Good Girl's Gonna Go Bad.
1: Tammy toch.
2: Oké, okay, take two.

0: Even ter geruststelling, Eddie Wally, daar hebben we maar een stukje van gespeeld. Die maakt niet nog kortere nummers dan Roy Orbison. Tammy Wynette, The Good Girl's Gonna Go Bad, liedje uit 1967.
1: Ja, en Lutgert uit Hemingsum vroeg zich trouwens af of dat dit nu ook onder paardenmuziek valt. Ja, misschien wel.
0: Ik vind het wel, ja.
1: Maar goede paardenmuziek.
0: Ja. Raspaardenmuziek.
1: Raspaarden. Ja. Oh.
0: The First Lady of Country Music. Tammy Wynette, die was al getrouwd op haar 17. 6 jaar en 3 kinderen later gescheiden.
1: Oei, ze, Stand By Your Man was niet...
0: Gonna go bad. She went bad. Maar de reden van haar muzikale carrière is omdat haar 3e kind een ernstige ziekte had. En om wat centjes bij te verdienen, ging ze optreden. En zo is ze ontdekt.
1: Dan dus, mogen we er dankbaar om zijn dat ze die, dat carrièrepad heeft gekozen. Ja, eigenlijk.
0: Zo zie je maar in het leven. Dat de, sommige dingen hebben een reden.
1: Soms kunnen dingen raar lopen. Ja.
0: Tony Christie daarentegen, die heeft spijt van hoe dat de dingen in zijn leven zijn gelopen. Hij had nooit naar Las Vegas mogen gaan.

0: Ja, Fonzie, Tony Christie. Ik hoor u denken, heet hij dan eigenlijk Antonio Alfredo Giovanni Sacco?
1: Dat dacht ik inderdaad.
0: Nee, het is Tony Fitzgerald.
1: Ah.
0: Dus je ziet, er zijn veel Christies qua artiesten op in onze platenkast.
1: Ja. Maar het is niet allemaal van misschien een christelijk man.
0: Dat was eigenlijk de goedkeuring voor...

0: De Lou Christie, zijn een bijnaam, allee, artiestennaam, door zijn vader was, ah ja, er komt Christ in voor, het is goed voor mij. De, je hebt mijn zegen, jongen.
1: Vond, mooi, dat is goed.
0: En deze. Ja.
1: En familie van Tony Christie, Lou Christie?
0: Nee, ook niet van Anne Christie.
1: Ook niet van Anne Christie. Ja. Oké.
0: Okay. Wel fan van Christie. Ja. We gaan naar muziek gaan.
1: Muziek.
0: Met Fortunes. Een liedje uit 1965. Verscheen op hun debuutalbum en was ook in meteen hun eerste hit in 1965. You've Got Your Trouble, I've Got Mine.

0: bedankt de Fortunes met You've Got Your Troubles. Voor het volgende nummer gaan we naar het magische jaar 1958, waar de Feliz en Budlow Bryant een nummertje hebben geschreven voor Buddy Holly en de Crickets. En ik heb dit nummer speciaal meegebracht voor Lou Van Put en de nabestaanden. Ter ere van hem, Raining in My Heart.
1: Klopt, want nog even kort, we hebben het er inderdaad nog niet over gehad. Maar omdat we wisten dat dit nummer natuurlijk speciaal op het einde voor onze collega Lou Van Put kwam. Hè. Dus hij wordt gemist. En hoe en beter te eren dan met een geweldig nummer. Hè.
0: Voor jou.
1: Voor Lou.

0: Buddy Holly.
1: Dat was ons laatste vocale nummer voor vandaag.
0: Moeten we hier troefliegen kiezen? Hè?
1: Zo is dat, want ik heb al... Je kan u nog 10 seconden respijt geven, denktijd. Ja? Ik kan u zeggen, Jenny en Lutgert kozen voor Blue Jeans van Roland Wannes. En Willem wou heel graag Eddie Wally, maar het is te kort voor mij voor stroef te kiezen. Dan ging hij voor Mandoline in Nicosia, net als Herman.
0: Dat, ja, begrijpelijke keuzes. Lutgert herkende trouwens het nummer Blue Jeans van Dr. Hoek. Dat was zeer goed herkend. Ja, ik vond het ook een moeilijke keuze. Goeie nummers gehoord. Vooral de vrouwen bekoorden mij deze avond.
1: Ik had er niet
0: Frans Gal, computer nummer 3. Tammy Wynette, Your Good Girls Gone Bad. Maar ik ga voor Sandy Posey. Dat is inderdaad de zomerhit, wat mij betreft. Dat gaat nog een weekje gezellig meefluiten.
1: Er zijn heel veel versies van in verschillende talen. We kunnen ze misschien...
0: Voilà, we kunnen er inderdaad nog eens spelen. Inderdaad, onze tijd zit er hier op. U hoort de beats op de achtergrond. Lutgert merkt het ook op. Vanaf morgen hoort ze de beats van Tomorrowland. Maar vandaag nog van Danny. Wij gaan nog een dansje mee placeren.
1: En dan zijn we Danny. Tot
0: volgende week weer. Dag.
1: Dag.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10:00. Goedenavond.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Opgelet als je op de E17 moet zijn. Die is nog steeds volledig afgesloten richting Antwerpen. Een vrachtwagen vatte er vuur in Zeelen in Oost-Vlaanderen. Journaliste Tanita de Meij is ter plaatse.
5: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten. Mensen zijn hier dus al 2 uur aan het wachten. De politie bekijkt nu hoe ze alle voertuigen kan keren, maar dat kan nog enige tijd in beslag nemen.
4: De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Gisteren werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd, omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. In Oekraïne wil de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn titel terug, nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen zijn ontslag. De man werd volgens Oekraïnse media ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook ontslagen. Fedorov kreeg wel verschillende andere functies aangeboden, maar weigerde die. Hij wil naar eigen zeggen enkel terug op Defensie werken. Voetbal dan. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd niet kunnen winnen. Het speelde in Zweden 1-1 gelijk tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht moest het na 11 minuten al met een man minder doen. De terugwedstrijd wordt volgende donderdag in Anderlecht gespeeld. Als ze winnen, spelen ze de derde voorronde van de Europa League. Bij verlies trekken ze naar de derde voorronde van de Conference League. In de ronde van Frankrijk tellen de renners af naar de laatste rit. Die is zondag al. Eerst rijdt het peloton nog 2 bergetappes. En die worden stevig, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
6: Als je weet dat er morgen Alpe d'Huez op het programma staat en dan zaterdag nog eens die monsterrit over de Galibier, over Alpe d'Huez opnieuw 5000 en meer hoogtemeters, ja, dan is het wel logisch dat ze hier vandaag een beetje een rustige dag hebben genomen. Die klim leende er ook niet echt toe om grote verschillen te hebben.
4: Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.

Een hele goede avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor hun aangename uitzending, zojuist tussen 20 en 22 uur. Welkom bij dit muzikale uurtje vol herinneringen, romantiek en tijdloze melodieën. We horen artiesten uit verschillende landen, maar allemaal brengen ze muziek die generaties heeft weten te raken.

Tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Richard Anthony, Perry Como, Nelson Riddle, Chris Roberts, Ray Conniff, Patti Page, Pat Boone en nog veel meer uiteraard. Geniet van deze prachtige klassiekers en laat de muziek het verhaal vertellen. Dit is de muzikale waaier hier op Radio Minerva. Ik wens jullie allemaal veel luistergenot.

popcorn music van Ramona King, It's in His Kiss. Zangeres Bertice Redding leefde tussen 1933 en 1991. Sunday Morning verscheen in 1974 en ademt de ontspannen sfeer van een rustige weekenddag. Het nummer straalt warmte en eenvoud uit. Het is een vrolijk nummer dat je een goed gevoel geeft over het genieten van de rust, het optimisme en de eenvoudige dingen van een vrije zondag. Het liedje schetst een beeld van wakker worden met een frisse blik. De zorgen van de week achter je laten en je overgeven aan een ontspannen, positieve sfeer. Hier is dus Bertice Redding met Sunday Morning.

Sunday morning, Bertie Shredding. Een zondagochtend brengt vaak tijd om na te denken over mensen die ons dierbaar zijn. Liefde begint soms met een ontmoeting, soms met een glimlach en soms met een naam die we niet meer vergeten. En dat brengt ons bij een liedje over een bijzondere vrouw. Bernadine werd uitgebracht in 1957 en groeide uit tot een van zijn grootste successen. Het nummer vertelt over een man die volledig in de ban is van een meisje genaamd Bernadine. Oh.

Bernadine Petboon. De Belgische toetsenvirtuoos André Brasseur werd internationaal bekend dankzij zijn kenmerkende Hammondorgelgeluid. Studio 17 verscheen in de jaren 60 en werd een grote hit in verschillende Europese landen. Het energieke orgelspel maakte het nummer onmiddellijk herkenbaar. Hier is André Brasseur.

All My Love van Patti Page is een romantisch nummer over onvoorwaardelijke liefde. De tekst verwoordt een diepe, standvastige liefde die alle tegenslagen zal doorstaan, the skies may fall, en geeft een gevoel van vreugde weer, evenals de volledige overgave van het hart aan een levenspartner. De tekst straalt oprechtheid uit en laat horen hoe sterk liefde kan zijn wanneer twee mensen elkaar volledig vertrouwen.

Patty Page, All My Love. Maar liefde kent niet alleen mooie momenten. Soms komt er afscheid dat moeilijk te aanvaarden is. Woorden blijven onuitgesproken en herinneringen blijven nazinderen. Dat gevoel horen we in het volgende liedje. Teller Johnny Said Goodbye verscheen in 1964. Het nummer vertelt het verhaal van een afscheid dat via een boodschapper wordt overgebracht. De tekst zit vol melancholie. Het is een liedje over gemiste kansen, verloren liefde en de pijn van het loslaten. Het liedje gaat over een man genaamd Johnny die de moeder van de vrouw van wie hij houdt belt om te bekennen dat hij nog steeds heel erg van haar houdt, ook al trouwt zij met iemand anders.

Jerry Jackson, Tell Her Johnny Said Goodbye. Na een afscheid denken mensen vaak terug aan betere tijden. Herinneringen kunnen ons meenemen naar zonnige dagen en gelukkige momenten. De tekst van het volgende liedje vertelt het verhaal van een vrouw die graag met een man kust en tijd met hem doorbrengt, op elke dag van de week behalve op zondag. Ze heeft zondag uitgeroepen tot haar rustdag, wat betekent dat ze op die dag nooit zal werken. Sunday is my day of rest. Vanavond koos ik voor de versie van Ray Conniff and the Singers.

Never on Sunday, Ray Caniff. Het volgende liedje gaat over vergeving, thuiskomen en onvoorwaardelijke liefde. Het vertelt het verhaal van een gevangene die vrijkomt en zijn geliefde vraagt een geel lint om een eik te binden als ze hem nog steeds terug wil. De tekst is geschreven als een brief van een man in een bus op weg naar huis na 3 jaar in de gevangenis. Hij is erg bang dat zijn geliefde het zonder hem heeft voortgezet. Hij vraagt haar een geel lintje om een oud eik te binden, om aan te geven dat hij welkom is. Als hij geen lint ziet, belooft hij in de bus te blijven en te accepteren dat het uit is. Als de bus zijn woonplaats nadert, durft hij niet te kijken. De passagiers juichen als ze de boom zien, die helemaal bedekt is met honderden gele linten, wat laat zien dat ze hem niet alleen terug wil, maar ook vol spanning op zijn terugkeer heeft gewacht.

Tie a yellow ribbon round the old oak tree, the brotherhood of man. Van hoopvolle hereniging gaan we naar pure verliefdheid. Want zodra het hart opnieuw openstaat, kan de liefde weer volop bloeien. De titel van het volgende liedje betekent Ik ben verliefd op de liefde, waarmee de zanger aangeeft dat hij dol is op het gevoel van verliefdheid, de vonk van aantrekkingskracht en de positieve energie die romantiek met zich meebrengt. De tekst gaat dus niet alleen over een persoon, maar over de liefde zelf. Een optimistische boodschap die perfect past bij onze muzikale reis. Chris Roberts met Ich bin verliebt in die Liebe.

Chris Roberts, Ich bin verliebt in die Liebe. Verliefdheid leidt vaak naar bijzondere plaatsen. Een van die plaatsen is de kapel, waar geliefden dromen van een gezamenlijke toekomst. Dat beeld vormt de inspiratie voor het volgende nummer. In the Chapel in the Moonlight is een populair liedje uit 1936, geschreven door Billy Hill. In Frankrijk werd het liedje populair gemaakt door Léo Marjan en Lucien Delisle. Het liedje schildert een idyllisch tafereel van liefde, maanlicht en eeuwige trouw. In the Chapel in the Moonlight, Nelson Riddle.

In the Chapel in the Moonlight, Nelson Riddle. Na dromen over liefde komt het moment waarop gevoelens uitgesproken moeten worden. Niet langer verbergen, maar eerlijk vertellen wat er in het hart leeft. I'm Confessing That I Love You is een teder, kwetsbaar nummer. De zanger bekent zijn of haar diepe liefde, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen dat die gevoelens misschien niet worden beantwoord of dat de partner hem of haar zou kunnen verlaten. Hier is Perry Como.

I'm confessing that I love you, Pericomo. Wie zijn gevoelens heeft uitgesproken, kijkt vaak weer met optimisme naar het leven. De straat lijkt zonniger, de wereld vriendelijker. Dat gevoel klinkt door in het volgende nummer. On the Sunny Side of the Street is een liedje uit 1930 gecomponeerd door Jimmy McHugh met tekst van Dorothy Fields. Het werd natuurlijk gespeeld en gecoverd door veel artiesten. Het nummer groeide uit tot een cultureel symbool van hoop. Het spoorde mensen aan die met economische tegenslag te kampen hadden om hun jas en hun hoed te nemen en de zon tegemoet te gaan. De boodschap is eenvoudig maar krachtig. Kijk naar de zonnige kant van het leven, zelfs wanneer het soms tegenzit. On the Sunny Side of the Street, Hugo Strasser.

fungeert als een krachtige metafoor voor zijn verdriet en eenzaamheid. Hij ziet de vallende druppels als duizenden tranen die zijn hartzeer uiten over een verloren liefde die hem verliet, omdat ze niet begreep hoeveel hij om haar gaf.

En écoutant la pluie, monsieur Richard Anthony. Na de regen verschijnt vaak opnieuw de zon. Dan komen dromen van verre landen, zeegezichten en romantische ontmoetingen terug naar boven. De tekst van het volgende liedje gaat over verliefdheid, de angst om zijn geliefde te verliezen en een wanhopig verzoek om met haar te trouwen en haar hart te veroveren. Het beschrijft een jonge man die smoorverliefd is, maar doodsbang dat het meisje zijn liefde niet beantwoordt, wat hem ertoe aanzet haar rechtstreeks ten huwelijk te vragen. Marina.

Marina Werner-Tauber en Vittorio Casagrande. Wanneer twee mensen elkaar gevonden hebben, blijft één wens over: elkaar vertrouwen en trouw blijven. Dat is precies waar ons volgende liedje over gaat. Het nummer Give Me Your Word van Tennessee Ernie Ford gaat over een wanhopig verzoek om een verbintenis voor het leven. Het nummer fungeert als een hartstochtelijk huwelijksaanzoek, waarin de zanger zijn partner vraagt hem te verzekeren dat hun liefde wederzijds is en voor altijd zal blijven bestaan. Give me your word.

We sluiten onze reis af met een vrolijke noot. Na alle verhalen van liefde, afscheid, hoop en trouw is het tijd voor een feestelijke finale. Pepito groeide uit tot een populaire feestklassieker en brengt onmiddellijk een zonnige vakantiesfeer. Met Roberto Delgado sluiten we het eerste deel van onze muzikale waaier af. Zometeen horen jullie het tijd zijn van 23 uur, gevolgd door het nieuws. Ik blijf nog een uurtje achter de mengtafel en de micro om deel 2 van dit programma te verzorgen. Hopelijk blijven jullie ook meeluisteren tussen 23 uur en middernacht. Heel graag, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Lokeren is de E17 richting Antwerpen nog altijd versperd nadat een vrachtwagen daar vuur vatte. De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
3: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten.
2: Het wegdek moet nog opgeruimd worden. Daarna komt wegen en verkeer de schade opmeten. De politie escorteert nu de voertuigen die er vaststonden naar afrit Beervelde. Het is nog niet zeker of de snelweg morgen vroeg weer open kan. De zelfvermiste personen kreeg sinds gisteren al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht trouwens kon zijn eerste wedstrijd niet winnen. Het bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen het Zweedse Hammarby. Ook die terugwedstrijd is volgende week. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.

opnieuw een heel goede avond, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn zojuist achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met deel 2 van de muzikale waaier. Hartelijk welkom. In het komende uur nemen we jullie mee op een muzikale reis langs prachtige melodieën en onvergetelijke stemmen uit verschillende landen en generaties.

Ik wens jullie allemaal veel luistergenot. Gene Pitney werd wereldwijd bekend dankzij zijn warme stem en emotionele interpretaties. Hoewel hij vooral Engelstalige hits scoorde, nam hij ook verschillende nummers op in het Italiaans. Het liedje gaat over een man die op reis is en, terwijl hij nog maar één dag verwijderd is van zijn terugkeer naar zijn geliefde, in een motel overnacht, verliefd wordt op een andere vrouw en uiteindelijk zijn gezin in de steek laat om zijn nieuwe liefde te volgen. 24 Hours from Tulsa werd het in het Engels, maar dit was zijn Italiaanse versie.

Gene Pitney dus. De Britse zangeres Alma Cogan was een van de populairste artiesten van de jaren 50. Haar vrolijke stijl en sprankelende persoonlijkheid leverden haar de volgende bijnaam op: The Girl with a Giggle in Her Voice. Het nummer vertelt het verhaal van een eigenzinnige, excentriek geklede, maar zeer geliefde vriend genaamd Dooley. De tekst benadrukt zijn excentrieke, onconventionele kledingstijl, waarbij specifiek wordt vermeld dat hij bruine schoenen met roze veters draagt, onder andere. Ondanks zijn opvallende stijl en buitengewone levensstijl is de zangeres helemaal verliefd op hem. De liefde hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Soms zijn het juist de kleine dingen die iemand bijzonder maken. Alma Cogan met Pink Shoelaces.

0: Marblehead Band.
1: Pink Shoelace is Alma Coggan. Van jeugdige verliefdheid gaan we naar een gevoel dat veel dieper gaat. Wanneer geluk en liefde samenkomen, ontstaat een herinnering die een leven lang meegaat. My Happiness was een van de nummers waarmee Connie Francis haar romantische repertoire verder uitbouwde. Het liedje beschrijft hoe één persoon het middelpunt van alle geluk kan worden. Wanneer liefde niet langer een droom is, maar werkelijkheid wordt, voelen we ons vaak compleet. Dat gevoel horen we in deze tijdloze klassieker, My Happiness en Connie Francis.

Happiness, Connie Francis. Born Free is een beroemd nummer over vrijheid en natuurbehoud. Het liedje werd geschreven door John Barry en Don Black als titelsong van een gelijknamige film uit 1966 die het waargebeurde verhaal vertelt van George en Joy Adamson die een verweesde leeuwin, Elsa, opvoeden en haar weer in het wild uitzetten. De originele filmversie werd op beroemde wijze gezongen door Matt Monro, terwijl de beroemde Duitse bandleider James Last een meeslepende instrumentale easy listening cover opnam. James Last met Born Free.

lieveling, waar en wanneer, Jo Valli. Wanneer liefde groeit, krijgt ze soms bijna een magische uitstraling, alsof ze groter wordt dan het gewone dagelijkse leven. Love is a Many Splendor Thing is een liedje met muziek van Sammy Fain en tekst van Paul Francis Webster. Het liedje verscheen voor het eerst in de film Love is a Many Splendor Thing uit 1955. De tekst beschrijft liefde als iets kostbaars, veelzijdigs en wonderbaarlijks. Er zijn veel versies van dat liedje uitgebracht. In 1964 was het de beurt aan Cherry Vale om dit liedje te mogen zingen.

one and very only Jerry Vale, Love is a Many Splendor Thing. Van een liefde die vele vormen kent, reizen we naar een droomwereld vol schoonheid en romantiek. Demis Roussos kennen we zeker dankzij zijn successen zoals Forever and Ever, My Only Fascination, Goodbye My Love, Goodbye, onder andere, maar ook dankzij dit nummer uit 1973, Schönes Mädchen aus Arcadia. Maar dat heeft hij ook in het Engels gezongen, Lovely Lady of Arcadia.

Demis Roussos, Lovely Lady of Arcadia. Maar dromen alleen zijn niet genoeg. Soms komt er een moment waarop een keuze gemaakt moet worden. De boodschap is duidelijk. Als de liefde echt is, moet men niet blijven wachten. De tekst beschrijft een dringende behoefte om bij de geliefde te zijn en waarschuwt dat het morgen te laat zal zijn. Tomorrow will be too late. Het nummer zet de mensen aan om het moment te grijpen en zich zonder aarzeling aan hun partner te binden. Jullie kennen ongetwijfeld de versie van Elvis Presley, maar hier volgt nu de instrumentale versie van Captain Cook, It's Now or Never.

Dan kook dus. Niet elke liefdesgeschiedenis kent echter alleen maar gelukkige momenten. De versie van Johnny Cash van het nummer You Win Again is een cover van het nummer uit 1952, oorspronkelijk geschreven en opgenomen door Hank Williams. Het nummer gaat over liefdesverdriet en de diepe wanhoop die ontstaat wanneer je beseft dat een relatie onherroepelijk voorbij is. Johnny Cash met You Win Again.

Johnny Cash, You Win Again. Na verdriet helpt muziek ons vaak verder. En soms brengt ze ons zelfs naar zonnigere oorden. De songtekst vertelt op romantische wijze het verhaal van een reiziger die ervan droomt terug te keren naar Spanje. Het refrein benadrukt dat de gitaren van het land al eeuwenlang geliefden begeleiden en roept beelden op van warme zomeravonden, romantiek en de magische tijdloze charme van het Spaanse landschap. Cindy Humbert met Spaniens gitaren.

Cindy und Bert Spaniens gitaren. Rozen zijn al eeuwenlang het symbool van liefde. Ze spreken een taal die iedereen begrijpt. Love and Roses van Freddy Breck is de Engelstalige versie uit 1973 van zijn beroemde Duitse slagerhit Rote Rozen. De betekenis van het nummer draait om de kwetsbaarheid van vluchtige liefdesrelaties waarbij het tijdelijke karakter van materiële geschenken, zoals rode rozen, wordt afgezet tegen de blijvende kracht van ware, eeuwige liefde. Love can make roses grow and I love you so. Freddy Breck met Love and Roses.

Love and Roses, Freddy Breck. Wanneer liefde echt diep zit, blijft ze bestaan, zelfs wanneer afstand of tijd een rol speelt. Dean Martin met Remember Me, I'm the One Who Loves You is een klassiek nummer over geruststelling en onvoorwaardelijke toewijding. Het nummer werd door Dean Martin voor altijd beroemd gemaakt op zijn album uit 1965, The Door Is Still Open to My Heart. De tekst biedt troost aan iemand die zich somber, eenzaam of door de wereld verraden voelt. Wat het leven ook op uw pad brengt, er zal altijd een trouwe vriend aan uw zijde staan. De boodschap is dus eenvoudig maar krachtig. Vergeet nooit wie werkelijk van je houdt.

Remember me, I'm the one who loves you, Dean Martin. Soms komt er echter een afscheid. Niet altijd definitief, maar wel gevuld met emotie. Adios, Mariquita Linda is een melancholisch nummer over onbeantwoorde liefde en liefdesverdriet. De tekst betekent zoiets als vaarwel, mooie Mariquita, waarbij Mariquita een traditionele liefdevolle vrouwelijke bijnaam is, meestal een afkorting van Maria. De zanger neemt afscheid omdat zijn liefde niet wordt beantwoord en vertrekt naar verre oorden met een bedroefde ziel en een gebroken hart. En zelfs wanneer geliefden uit elkaar gaan, blijven herinneringen vaak levendig aanwezig. Het liedje werd reeds in 1925 opgenomen en in 1956 maakte Billy Vaughan er deze mooie instrumentale versie van. Billy Vaughan dus met Adios, Mariquita Linda.

telefoon. Toch overwint liefde vaak de afstand. Ze blijft bestaan in verhalen, tradities en herinneringen. Het nummer Les Mariés de Vendée, dat in 1992 door Didier Barbelivien en Anaïs werd uitgebracht, is een ode aan trouw waarin liefde en historische tragedie met elkaar verweven zijn. Het fictieve verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de oorlog in de Vendée in 1793 en beschrijft de hartverscheurende verbintenis tussen twee jonge geliefden die door de geschiedenis en conflicten van elkaar worden gescheiden. Les Mariés de Vendée, Anaïs en Didier Barbelivien.

Marié devant des Anaïs en Didier Barbelivia. Het nummer Blue Velvet van Bobby Vinton uit 1963 gaat over liefdesverdriet en nostalgie. In de tekst staat de kleur blauw symbool voor verdriet en fluweel voor de rijke warme schoonheid van een vervlogen liefdesrelatie. De zanger denkt met tranen in zijn ogen terug aan zijn verloren liefde. Sommige herinneringen vervagen nooit. Ze blijven even zacht en levendig als op de dag waarop ze ontstonden. Bobby Vinton met Blue Velvet. Blue.

Blue Velvet, Bobby Vinton. Herinneringen kunnen mooi zijn, maar soms ook pijnlijk wanneer we beseffen wat verloren ging. It's Only Make Believe van Conway Twitty uit 1958 is een hartverscheurend nummer over onbeantwoorde liefde. De zanger zou zo graag willen dat zijn geliefde ook van hem hield, maar moet pijnlijk accepteren dat hun romantische relatie niets meer is dan een fantasie in zijn eigen hoofd. Niet elke liefde wordt werkelijkheid, maar zelfs dromen kunnen prachtige muziek opleveren. Conway Twitty met It's Only Make Believe.

It's only make-believe, Conway Twitty. Yesterday Once More, in 1973 geschreven door Richard Carpenter en John Bettis voor de Carpenters, is een eerbetoon aan de nostalgische kracht van muziek. Het nummer gaat over de manier waarop het horen van oude favoriete nummers op de radio luisteraars in enkele seconden terug kan brengen naar de gelukkige herinneringen aan hun jonge jaren. Het nummer kijkt terug op vervlogen tijden en gekoesterde herinneringen. En precies dat hebben wij vanavond gedaan. Terugblikken op de vele gezichten van de liefde. Om af te sluiten koos ik dus voor de instrumentale versie van Frank Purcell, Yesterday Once More. Beste luisteraars, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze muzikale reis. We hebben samen genoten van romantische klassiekers, ontroerende herinneringen, vrolijke nummers en tijdloze melodieën die generaties hebben weten te raken. Bedankt voor uw gezelschap. Ik hoop dat deze liedjes mooie herinneringen hebben opgeroepen of misschien zelfs nieuwe hebben gecreëerd. Wat mij betreft wel heel graag tot een volgende keer voor een nieuwe aflevering van de Muzikale Waaier. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. De groetjes nog van Fabrice, nog het allerbeste toegewenst en heel graag tot dan.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is nog niet zeker of de E17 richting Antwerpen morgen vroeg weer open kan. Rond 7 uur vanavond vatte een vrachtwagen in de buurt van Lokeren vuur. De chauffeur kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
3: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten.
2: Het wegdek moet nog opgeruimd worden en mogelijk ook hersteld. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op golfstaat Kuwait. Het leger zegt dat het verschillende Iraanse drones en raketten moest afweren. In heel Kuwait klonk het luchtalarm. Vanochtend waren er ook al Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse legersites in Kuwait, nadat de VS eerder al Iraanse doelwitten had aangevallen. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïnse LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht bleef steken op een gelijkspel tegen het Zweedse Hammarby. Het werd 1-1. Hun terugwedstrijd is volgende week donderdag. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.